Pookiolong ejumamosi sarumnare enkakenya omesha shosongwan enkakenya ibuirare antena nai Maya FM.